0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Sachter door die gedief, dief, dief, dief.
3: Om my pakken toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen aan my hoef, toef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi.

grensburg mij uit. Laat eens iedereen op rijk nou. Hier is een proefierzicht en een kopdoek. Als ik niet vlug van mijn lijf, sweet roze. Maar je zegt, ik kan niet verstaan. Ik kan niet.

0: Sagter, dadelijke dief, dief, dief, dief.
1: En mijn pocket, hoef, hoef, body, body, hoef, hoef, binnen aan mijn hoef, hoef, geen mijn bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: die spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardigd deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

waar is Zwakop en die groot blauw loop en die naam op jouw hart met zandkorrels koop hier op die kus van geraamtes word je weer in met jouw gedachtes.

Was los, en die drink wat sy wil drink het nie eens duur gekos. Ek kom vragies waar my oë nie van haar mond af hou. Ek het daai hand al geweet dat ek met haar wil trou.